as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

klanke daar van Herman Holtzhouse met Transkaroo, die sensasie remix, en dan die Bossman, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. JK wat saam jou kere by JKB Sandridge se golfdag, lekker met hulle leier so bykie vroeger gesels, en het begin nou lekker momentum op te tel. Die man is besig om in te skryf, hy is besig om hulle golfkarriekies te kry, hulle oefen hulle shots, soos die Engelsman sê hier voor my. So ja, hier is een lekker, lekker dag, en hier is een hoop pret, hoop prijse, Sandridge se golfdag, wat hulle elke jaar aanhou en luister even wat natuurlijk jy uitsaai, wat het ook baie lekker maak. 20 minute weg van 11 uur, dan is dit alweer niestijd. Etienne gaan ook hier keier vandag tussen 12 en 3, so dit is hoop pret wat jy nou voor kan uitsien.

0: luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 'n nuwe getuie word vandag by die Madlanga kommissie verwag. Hof voor bevindinge van nadoodse ondersoek in Mbenze moordsaak en dan rugby Griekwas wilke kommissie verwag. Hof voor bevindinge van nadoodse ondersoek in Mbenze moordsaak en dan

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf

0: Leicester FM.
1: Etienne Collins op Leicester FM.
2: Je bitter beheer, vat.

0: klanken van Desmond Wells en hij geeft ons hij dans vroeger de liefde. Net wordt het al zo met Eiky Breaky Heart en Christine geeft ons ek kan nie. Die tijd is nou zo'n 25 minuten voor 2. Goedemiddag en welkom. Als je nou niet ingeschakeld is op je rechte plek, dus luister even. Boodskap heeft het sê, hallo Etienne, wil net vir Ronel klein aan sê, alle beterskap in die hospitaal op uit de nacht sê, en ons gebede word gauw gezond. Hou moed hier is met jou lief, jou paase kind kom van pa Gert en ma Mariana Vosloo. Maar sê Ronel Kleinans, alle beterskap in die hospitaal, ons weet sommer, jy gaan gauw gezond word. Rutanie, Yvonne is in die huis, kom ons oor gauw.
1: Goeiemiddag Etienne, dis Yvonne, sê maar dankie vir die boodskap. Etienne, lekker muziek, dankie.
0: Daar sê dan Yvonne altyd lekker om van jou te hoor en ek seker al van Mara, waardeer jou boodskap, net soos jy Hanne waardeer het. Ek het iets wat ek met julle wil deel, vriende, as ek nou net daarby kan uitkom, waar is jy nou, hieso is jy. Manne, hierdie ene is net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help om ons renoster teen stropery te beskerm. Bring jou penne en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042-293-2251.

0: diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiver en weet nie waarom te begin nie? Laat een wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon het reg maak. Die het een vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Meneer Rian Benari met Rooi Roknooi en net voor het huisie bos wel klong met Inie. Nie in die begin nie, nie in die einde nie, in die middel. Tijd nou voor die correcte antwoord van ons musiekfeit, waar of onwaar, sessie 1, waar die volgende stelling was, na het toin, wie vandag verjaar, het een kind, een seun met die naam Asia. En hierdie stelling het so 50-50 hierdie reacties deurgekom. 50% van julle sê, dis waar, die ander 50% sê, Jan, nie waar nie. Een paar van julle van gesê, Jan, ek het geen idee nie. Geen idee. Julle weet wel dat Shania 4 of 5 jaarsdag vandag, dit was in 2 van die program al reeds genoem vandag, maar die correcte antwoord is dat die stelling 100% waar is. En hoekom ek denk een paar van julle sou sê dis onwaar, is omdat haar seun het, die uitspraak is Asia, amper soos nou soos Asia in Engels, soos Asia, maar die spelling is E-J-A, maar die uitspraak is Asia. Ek dink. Ek het spiekie na al voorsing gaan en neem aan dit is hoe uitgesprek word. So Shania is in Asia D'Angelo Lang was gebore uit haar huwelik met haar vorige man, met haar ex-man Robert John Mutt Lang. So dat hierdie stelling waar is, is een feitse koei. So volgende luisteraars was korrek. Ons het daar so vir Carina gehad, BCR, ons het ook vir Pieter gehad. Ek sien ons het daar so ook vir Ella gehad, Antoinette, sy sê daar so, ek moet net graag ook net vir my sister Jolien sê baie geluk met haar verjaarsdag vanmorgen. Ons vier al reeds vanavond en morgen is so'n bietjie van high tea. Baie dankie aan. Anton is ook al waar, Priscilla. Dan sien ek ook Anisha. Ons het daar so ook vir, gauw kyk, ons het vir Megan gehad. Dan sien ek ook, ons het vir Pieter, Marijke, Cindy, Caroline en Liesel. So dank vir julle boodskappe, waardeer het oprecht baie. As julle ook enige versoeke het, stuur het deur 082-333-667 standaard data tariewe geld. Jou tweede musiekfeit, waar of onwaar en laaste stelling is as volg. Juanita Du Plessis het 'n broer gehad wie ook in die musiekindustrie was, wyle Pieter Nordee. Waar of onwaar. Laat weet vir my 082-333-667. En dan sien ek, o ja, Tannie Altas, hoor, ek sien jy was ook reg gewees. Ek vroeg verskoning daar. En dan sien ek een boodskapie wat ook sê, hulle, Jan, speel asblief vir ons, kom ons vier die lewe van Dewel Dippenaar en sê asblief vir my man Barend. Hy is my alles baie dankie. Hy is op die speelhuis, ek beloof, maar heel eerst Douzies, Paasehonde, Maas, Brak, Dassie en Robbie Wessels, koop vir jou bakkie, Kid Rock met First Kiss, en dan so gaan die muziek af en dan is het Dewel Dippenaar, met kom ons vier die lewe, geniet het.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

He puked on my shoe. His name is Watson, the purple puke Watson. Ik ga hem boksen, want hij is ergens een Dutchman. Klein chicky chicky Watson, ons gaan je boksen. The purple puke Watson, want je noemt ons Dutchman.

zat op een stoep met het mooiste uitzicht voor de zee. Het is in het middel van die nacht, zo mijn uitzicht is uitgeveerd. De cirkelmaan kom op aan de andere kant van de donker zee. Terwijl zij lag maar mannes, zij bezig om mijn uitzicht aan mij terug te geven. Mijn stoep ze uitzicht.